0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin... Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Zhuangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Zhuangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Polderpop
1: Radio. Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De 2 langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

hoogste tijd geworden om een beetje te gaan dansen op de vroege ochtend. Ja, moet kunnen of niet soms. Laten we snel even lekker met een dansje beginnen. Dan begint je de dag lekker vrolijk. Dat doen we dan met deze man. Die komt oorspronkelijk uit Amerika, maar hij woonde heel lang in Tilburg. Dus toch een beetje Nederlands of niet dan. Hier is Forrest. And Rock the Boat.

Forrest M. Thomas, maar zijn artiestennaam was uiteraard Forrest. Hij is geboren in de United States of America in Galveston op 21 april 1953 en op 9 september 2013 in Tilburg overleden. Forrest en Rock the Boat op Polderpop Radio.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is bewolkt. In het oosten is de dag regenachtig begonnen, maar in de loop van de ochtend klaart het op. Vanmiddag komen er nieuwe buien aan, maar eerst zien we vanuit het zuidwesten periode met zon. De maximumtemperatuur loopt op naar 15 tot 16 graden. Er waait een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant waar het licht regent. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe, een regengebied trekt over het hele land heen. Voor de regen uit kan het in het oosten en noordoosten 17 graden worden, maar in de regen is het 12 of 13 graden. De wind waait uit zuidelijke richting en is matig tot vrij krachtig. Op woensdag afwisselend stevige buien en zon. Daarna wordt het droog met meer zon en hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Van de betere platen van de laatste tijd, dat is toch ongetwijfeld deze van Danny Vera en zijn rollercoaster. En hij stond ook niet voor niks op de nummer 1 positie.

editie van de Top 2000 van het afgelopen jaar. En terecht dat die ook gedraaid wordt door ons hier op Polderpop Radio. Hier is die, Danny Veerda, Rollercoaster.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 11 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Nick en Simon, oftewel Nick Schilder en Simon Keizer, en dat ze uit Volendam komen, dat hoef ik eigenlijk toch niet meer te vertellen. We hebben geluisterd naar Rosanne en dat plaatje kwam uit op 7 maart 2008. Die kwam de hitparade binnen op 22 maart 2008. De hoogste positie was nummer 4 en in totaal stonden ze 16 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Nick en Simon met Rosanne.

The Hunters and the Russian Spy and I uit 1966. Toen bereikten ze de nummer 10 positie in de Nederlandse hitparade. Het bekendste lid van deze band was toch wel Jan Akkerman. De man die natuurlijk een virtuoos is op de gitaar. Hij schreef trouwens ook dit nummer, de nummer wat we net gedraaid hebben. Russian Spy and I. Oh.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Knoopend Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Radio. We gaan nu terug in de tijd hier in de ochtendshow van Polderpop Radio. En dat terug in de tijd doen we dan met deze van Kajak. En dat nummer heet The Ruthless Queen.

0: Echte popklassieker van Nederlandse bodem, deze van Kajak en de Ruthless Queen. Stand uit 1979 kwam de hitparade binnen op 24 februari. Hoogste notering was nummer 6. Stond in totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het was tot nu toe het allergrootste succes van Kajak.
1: Weerbericht.
2: Het is bewolkt. In het oosten is de dag regenachtig begonnen, maar in de loop van de ochtend klaart het op. Vanmiddag komen er nieuwe buien aan, maar eerst zien we vanuit het zuidwesten periode met zon. De maximumtemperatuur loopt op naar 15 tot 16 graden. Er waait een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant, waar het licht regent. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe, een regengebied trekt over het hele land heen. Voor de regen uit kan het in het oosten en noordoosten 17 graden worden, maar in de regen is het 12 of 13 graden. De wind waait uit zuidelijke richting en is matig tot vrij krachtig. Op woensdag afwisselend stevige buien en zon, daarna wordt het droog met meer zon en hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: op radio.
1: We gaan voor de verandering weer eens eventjes naar Volendam toe. Naar de City of the Paling Sound. Zo mag ik het wel omschrijven, of niet dan? Hij is eigenlijk ook de voorman van de formatie The Cats. Piet Veerman, daar heb ik het uiteraard over. Een graag geziene gast hier bij ons op Polderpop Radio. Het beste van Nederland en meer. Oftewel, meer leuke oldies van all over the world. Maar nu eerst Piet Veerman en Sailing Home.

Hij heeft meer dan 30 gouden platen in zijn bezit. Piet Veerman uit Volendam, uit Paling Sound City. En we hoorden ze juist natuurlijk Sailing Home, een hit uit 1987. Sterker nog, het was de hit van het jaar 1987. Oftewel de best verkochte single van dat jaar. En hij werd zelfs platina. Stond 4 weken op nummer 1, totaal 15 weken in de hitparade. En de datum van binnenkomst was 14 maart 1987. Piet Veerman op Polderpop Radio met Sailing Home.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Knoopend Deil en Knoopend Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel een uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ah!

0: Radio.
1: Het is en blijft eeuwig zonde dat deze artiest, deze Herman Brood, op 11 juli 2001 besloot om van het Hilton Hotel daar in Amsterdam te springen. Want hij had nog zoveel goede muziek allemaal kunnen maken, althans in mijn optiek. Ik heb het natuurlijk over Herman Brood en his Wild Romance. Met die hele grote hit van hem uit de Nederlandse hitparade van toendertijd. Nu hoor je hem hier in de ochtendshow van Polderpop Radio. En we hebben het over Saturday Night.

Herman Brood en his Wild Romance en Saturday Night uit 1978. Wist je trouwens dat Herman Brood ook gezeten heeft in QB and the Blizzards en in de formatie Vitesse? Het blijft eeuwig zonde dat hij op 11 juli 2001 besloot om te springen vanaf het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Herman Brood en his Wild Romance, gedraaid hier natuurlijk op Polderpop Radio. Dag, ciao.

En Pim Koopman. De plaat stamt uit 1980. En het mooie aan dit verhaal is dat de plaat op nummer 1 terecht kwam in Canada. Ja, aan de andere kant van de oceaan, inderdaad. Ik heb het over de Nederlandse rockband Diesel. Hier zijn ze met Sausalito Summer Night. Toen de tijd, hoogste notering 35.

Diesel en Sausalito, Summer Night. Een leuk feitje rondom deze plaat is toch eigenlijk wel, maar niet zozeer rond deze plaat, maar rondom de formatie Diesel, is dat zij de muzikanten waren bij onder andere Late at Night en Rio van Maywood. Inderdaad. Wat kan het wereldje toch klein zijn, hè? De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 18 oktober 1980. Kwam niet verder dan de positie nummer 35. In Amerika, in de Verenigde Staten, deed het veel beter. Daar kwam die tot nummer 25. En zoals ik al zei, in Canada kwam die terecht op nummer 1. Diesel hoorde je zojuist hier op Polderpop Radio met Sausalito Summer Night.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
0: Polderpop Hitmuseum. Boomers Paradise.

De tekst werd geschreven door Howard Greenfield. We gingen terug naar het jaar 1961 met Neil Sedaka en zijn Calendar Girl. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Dit Museum met muziek uit de 50s en de 60s. Met in dit eerste uurtje straks een verzoekje van een vaste luisteraar. En hebt u verzoekjes, hè? Muziek uit de 50s of de 60s? Gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. Wat kun je verwachten in dit eerste uurtje? Straks hebben we de Applejacks, we hebben Danny and the Juniors, de Jumping Jewels, Adam Faith en nog veel meer leuks. Zoals onder andere de Beatles met een non-album single, vrienden, die uitgebracht werd in 1965 als B-kant van de single Help. Dat is het nummer I'm Down. Een nummer dat Paul McCartney schreef toen hij op het bezoek was bij de ouders van zijn vriendin Jane Asher. Hij schreef het nummer een beetje in de stijl van Little Richard. En in 1965 en in 1966 was dit nummer I'm Down altijd de afsluiter bij live optredens van de Beatles. You t-

Origineel kwam dit nummer uit het jaar 1963 van Brian Hyland. Het was Save Your Heart For Me. Het was de cover van de toen in 1965 een 19 jaar oude Gary Lewis samen met zijn band The Playboys. Het was een vierde single die ze uitbrachten en het werd de nummer 1 in Amerika en in Canada. We tellen er een jaartje bij op. Gaan we naar 1966 en dan doen we met de New Beats. Ah, een heerlijk nummer dit. Run Baby Run, een nummer dat ze opnieuw uitbrachten in het jaar 1971. En wat later ook nog gecoverd is door onder andere de Tremolos en in 1972 door Roy Orbison.

Tell Me When was de debuutsingle van de Engelse band The Applejacks, uitgebracht in het jaar 1964. Dat is misschien wel leuk om te weten. Het nummer Tell Me When is onder andere geschreven door meneer Les Reed. En misschien is meneer Les Reed wel bekender geworden van dit achtergrondmuziekje. Dat is The Man of Action. Dat was de tune van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En bent u een fan geweest in de jaren 70 van Radio Noordzee International, zoals het ook wel genoemd werd, dan moet u op zaterdagmiddag of op dinsdagavond even luisteren naar Polderpop Radio, naar de Mayboat 2 Club. En verdere informatie over de Mayboat 2 Club vindt u op onze internetsite bij het blokje nieuws. Maar we hadden het over de Applejacks, vrienden. Het was dus hun debuutsingle, Tell Me When. En het was best wel een leuke band, want ze hadden een vrouwelijke bassiste, Megan Davis. We gaan naar Duitsland, vrienden. Na 1963, met een singeltje uitgebracht op originaal Polydor Schallplatten met die oranje labeltjes. Dat is een bandje dit bestond uit de zangeres Manuela, Katja Bischoff en Monika Grimm. En meneer Bernd Standgaard. Dat vind ik zo'n mooie naam, hè? Standgaard. Het zijn de Tahiti Tamourees. Die bestonden van 1963 tot 1964. Daarna gaat zangeres Manuela solo en valt de band helaas uit elkaar. De Tahiti Tamourees. Oh, mooi dit, hè? Winnie, winnie.

Bracht in het jaar 1961 Danny Rapp en zijn band The Juniors met de opvolger van Twist in USA. Het was The Pony Express. Zometeen een verzoekje, vrienden, in het Hitmuseum, vrienden. En u weet dat u kunt altijd verzoekjes aanvragen. polenpophenk@gmail.com. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En dan gaan wij naar de Small Faces, vrienden. Die brachten in 1967 een beetje een nieuwe opnametechniek. Dat heette flanging. Wat was dat flanging? Dat was een beetje een zweverig geluid. Dat waren twee identieke signalen, maar dan met 20 milliseconden vertraging. En dan kreeg je een beetje een speciaal geluid. De Small Faces, luister maar, op een Ichiko Park. Uitgebracht in september 1967.

Heerlijke instrumentale muziek van de Nederlandse band The Jumping Jewels uit het begin van de jaren 60. Zero Zero heette dit plaatje. En het gebeurt regelmatig, dan hoor je zelf plaatjes die je denkt van, oh, die vind ik beren en beren goed. En dan is meestal toch de waardering van andere mensen is dan toch een beetje totaal anders. Dat overkwam ook Bobby Goldsboro met zijn mooie nummer Honey dat hij in 1968 uitbracht. Het nummer was een hele grote hit. In Amerika waren er in 3 weken tijd 1 miljoen van verkocht. En het opnemen liep perfect, want het nummer werd in 1 take opgenomen. Toch was er een beetje tegenslag voor Bobby Goldsboro en zijn Honey. Want in 2011 was het Amerikaanse blad Rolling Stones magazine riep het uit tot een van de slechtste songs die er in de 60s gemaakt waren. Ik zou zeggen, oordeel zelf.

heerlijke herrie vrienden in het Hitmuseum. Het programma van, voor en door de boomer-generatie. Iedereen geboren tussen 1945 en 1965. Adam Veit was dit. Hij was onder andere de ontdekker van zangeres Sandy Shaw. Hij was zanger, maar hij was nog veel meer vrienden, want hij was bijvoorbeeld ook acteur. En hij was ook financieel adviseur, vrienden. Dit kwam uit het jaar 1965. En dat is It's Alright. Daaruit zakken we af naar het jaar 1959. En dat doen we met de Everly Brothers. Met de nummer Till I Kissed You. Een nummer dat geschreven werd door Don Everly. En op de plaat hoor je Chet Atkins op de gitaar. En Jerry Allison op de drums. En Jerry Allison, dat was de man die zo heerlijk kon drummen op het nummer Peggy Sue van Buddy Holly.

0: Chet Atkins op de gitaar. Jerry Allison op de drums. De Everly Brothers. En Till I Kissed You. Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: U weet het, u kunt altijd plaatjes aanvragen hier in het Hit Museum. Muziek uit de jaren 50 tot en de jaren 60. En dat deed ook een van mijn vaste en hele trouwe luisteraars. Dat is de Danielle Massuger. Danielle heeft twee verzoekjes. Een verzoekje van Danielle zelf en een verzoekje van Danielle de moeder. Het verzoekje van Danielle de moeder dat gaat over Les Compagnons de la Chanson. Dat is een groep uit Frankrijk die hele mooie muziek maakte. Danielle's moeder heeft een hele leuke herinneringen aan La Compagnon de la Chanson. Voor zover ze wist was het 1968 toen er via de personeelsvereniging van de DAF een optreden werd gebracht in Eindhoven van La Compagnon de la Chanson. Danielle en haar vader die waren erbij en bij één van die nummers van La Compagnon kreeg Danielle het kippenvel van. Zo mooi vond ze het. Dat was het nummer The Three Bells. En ze heeft aan mij gevraagd van Henk, zou je dat plaatje nog een keer voor mijn moeder willen draaien? Die is daar heel, heel, heel erg blij. Zou je die er heel erg blij mee maken? Nou, Danielle, dat doen we. En Danielle vroeg ook nog een plaatje voor zichzelf aan. Dat is namelijk het nummer What a Wonderful World van Louis Armstrong. En dat plaatje dat herinnert ze zich altijd de lange en fijne wandelingen die ze maakte met haar grootvader. Voor Danielle en haar moeder La Compagnon de la Chanson en Louis Armstrong.

hoorde achterin volgens La Compagnon de La Chanson samen met Edith Piaf. Met hun versie van The Three Bells. Daarna Louis Prima met What a Wonderful World. En beide waren op verzoek van Danielle Massuger. Een van de meest vaste en trouwe luisteraars naar het Hitmuseum, vrienden. En natuurlijk ook nog veel meer andere trouwe luisteraars. Ja, zeker, vrienden. Daarna hoorde nu Gary Granger met Don't Want Your Letters. Dat was een antwoord op het nummer Return to Sender van Elvis Presley. 1962 kwam dat, vrienden. We zakken weer af naar de jaren 50. En dat doen we met Pat Boone. Een plaatje dat uitgebracht werd in 1957. Love Letters in the Sand. Origineel is het nummer Love Letters in the Sand uit 1931 van Helen Rowland en de Majestic Dance Orchestra. Oh, Pat Boone, vrienden, die brengt ons terug naar het staartje van de...

plaatje dat we eigenlijk moeten draaien in de kerstsfeer. Connie Francis uit 1962. I'm gonna be warm this winter. Zoals ik al zei, 1962. En dit komt uit 1965. Het is het B-kantje van de single Early Bird van André Brasseur. Dat heet Atlantide.

was misschien wel een van de bekendste Belgische organisten. André Brasseur, 1965, een grote hit met zijn Early Bird. En daar was dit het bekantje van Atlantide. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug in het programma van voor en door de boomergeneratie, het Hitmuseum, vrienden. En we hebben weer lekkere muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En natuurlijk ook de Rolling Stones. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met ook een instrumentaaltje. The Ventures. Een singeltje uit het jaar 1961. Het is de titelsong van een film met actrice Melina Mercouri. Het is Never on a Sunday. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

uitgebracht op 23 juni 1958. The Ponytails en Born Too Late. Het was hun tweede single, maar hun allereerste hit, vrienden. En die haalden nog een zevende plaats in 1958 op de Billboard Hot 100. En welkom terug bij het tweede uur van het programma van, voor en door de boomer generatie, vrienden. Het Hitmuseum, vrienden. En u weet, de tweede plaat in de tweede uur, dat zijn de Rolling Stones. Dan gaan we weer een B-kantje draaien, vrienden. We gaan een B-kantje draaien van de single The Last Time. En dat is het nummer Play With Fire. Het nummer dat geschreven is door een zekere Denkerfels. En dat heb ik u wel eens een keer eerder uitgelegd. De naam Denkerfels, dat wil zeggen dat het alle leden zijn van de Rolling Stones. Play With Fire komt in 1965, werd opgenomen in de RCA Studio in Hollywood. En je hoort Phil Spector op de basgitaar.

In de jaren 50 en ook in de jaren 60 waren soms de B-kantjes van singles net zo beroemd als het A-kantje, vrienden. Dit was ook een B-kantje trouwens, vrienden. De single Kon-Tiki werd een grote hit in 1961 van The Shadows. Maar dit nummer ging ook een eigen leven leiden. 36, 24, 36, dat zijn Engelse maten. Dat gaat over een dameswespartijen, zoals ze dat noemden. Als je dat in Europese maten gaat doen, dan zou het eigenlijk zijn 90, 60, 90. Het plaatje werd heel erg bekend in Nederland als de tune van Top of Flop. En dat kent elke boomer nog wel, hè, met Herman Stok, vrienden. We gaan naar de jaren 50. We gaan naar 1954. En dat doen we met vier heren, de Four Knights. Dat is onder andere John Walker, Clarence Dixon, Gene Elford en een man met zijn hele mooie lage stem, Oscar Broadway. Oh, dit is mooi, vrienden. Oh, baby mine.

misschien wel de meest bekende single van Chris Andrews. Hij schreef trouwens ook heel veel hits voor zangeres Sandy Shaw. Dit was natuurlijk voor zichzelf. En november 1965, The Yesterday Man. Er is trouwens ook een Duitse versie van gemaakt, Alles tue ich für dich. En The Yesterday Man was de nummer 1 in Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Ierland en natuurlijk ook in West-Duitsland. We gaan weer naar een nummer 1 hit, vrienden. Maar dan een nummer 1 in Engeland van het blad Melody Maker. 1964, You Really Got Me. Oh, lekkere herrie van The Kinks.

0: Bend Me, Shape Me werd in 1966 voor het eerst uitgemaakt door de Amerikaanse outsiders. En die moet je het niet verwarren met de Nederlandse outsiders van Wally Tax. Nee, dat waren de Amerikaanse outsiders. Die brachten dit nummer als eerste uit. En daarna werd het, in 1967, werd het gecoverd door de formatie American Breed. En daar hoorde je zojuist de versie van. Het plaatje werd uitgebracht in december 1967. Het verschilt een heel klein beetje met de LP-versie die er van Bend Me, Shape Me bestaat. We hebben hem een klein beetje sneller laten lopen, de single-versie. Dat wil zeggen dat de LP-versie 2 minuten 25 duurt en de single-versie duurt slechts 2 minuten en 5 seconden. Van december 1967 gaan we naar november 1965. En dat doen we met een gelegenheidsformatie. Chubby Checker en de Nederlandse band The Maskers. Ah, oh, dit is zo'n mooie, vind ik. Het is een leuke titel, vind ik. My Baby Baby. Bla bla. Leuke titel blijven, dat vind ik. Ja, zeg dat wel, ja.
1: Look at

Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie, want daar hoor je ze wel.

Muziek zoals die heette te dagen helaas niet meer gemaakt of vinden. Hè? Oh, mooi dit, hè? Uitgebracht op London Records, vrienden. Dat waren Diane en de Bellmans uit 1958. I Can't Go On, oftewel Rosalie. Een nummer dat ook al een paar jaar daarvoor, in 1955, werd uitgebracht door Fats Domino. En in Nederland was dat de B-kant van de single Blueberry Hill. We gaan naar Oude Pekela in Nederland. Uit het plaatsje kwam de band The Roadies. Die kwamen onder leiding te staan van producer Hans van Hemert. En ze gaan een aantal platen gaan ze opnemen. Maar er was een klein probleempje, vrienden. De leider van de Roadies, dat was Harry Rijnbergen. En Harry Rijnbergen sprak met een heel zwaar Gronings accent, waarvan de producer Hans van Hemert, die verstond de beste man helemaal niet. Harry weigerde pertinent om in ABN te spreken. En Hans van Hemert, die verstond hem gewoon helemaal niet. Dus werd er afgesproken tussen Harry en Hans dat ze me voortaan in het Engels met elkaar zouden communiceren. Ja, hoe gek kun je het bedenken, vrienden? Op 6 mei 1967 kwam de eerste single uit van de Roadies, Take Her Home.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

uitgebracht in het jaar 1958. Dit waren de Crickets, vrienden, met Oh Boy. Een nummer dat we ook vonden op een LP, de Chirpin' Crickets. En het wordt af en toe nog wel eens foutief aangekondigd als Buddy Holly met Oh Boy. Het is toch echt van de band The Crickets. En Buddy Holly was dus de leadzanger van de band The Crickets. Later gaat Buddy Holly solo. We gaan nu naar Trini Lopez. Die bracht begin jaren 60 een LP uit. Die was live opgenomen in een nachtclub. Die nachtclub dat was Live at PJ's. En van die LP kwamen heel veel hits. Zoals ook onder andere dit nummer. Dit is Goody Goody, Trini Lopez. MUZIEK

Onze Boomertime tijdmachine stond ingesteld op het jaar 1962. Oh, heerlijk dit, hè? Bobby V samen met de Johnny Mann Singers. En dat laatste, dat wordt nog wel eens vergeten, vrienden. Het kwam uit het jaar 1962. Een song geschreven door het echtpaar Gary Goffin en Carole King. Het was Sharing You. We hadden net in het begin van dit programma hadden we een singeltje van Chris Andrews, Yesterday Man. Daarbij liet ik ook even weten dat Chris Andrews veel songs had geschreven voor Sandy Shaw. Nou, ik ga er eentje draaien, ook zo'n song van Chris Andrews, dat is Keep In Touch, uitgebracht in het jaar 1967. Sandy Shaw was op het hoogtepunt van haar roem, want ze had in 1967 ook het Eurovisie Songfestival gewonnen met The Puppet on the String. En in 1968 trouwt ze met haar grote liefde Jeff Banks. Dat huwelijk dat strandt in 1978 en nadat de scheiding helemaal geregeld is, komt Sandy Shaw erachter dat Jeff Banks al haar geld er doorheen had gedraaid. Ja. Keep In Touch uit 1967, Sandy Shaw.

De Cats brachten in het jaar 1965 drie singeltjes uit op het Amsterdamse platenlabel Duraphone. Onder andere de Jukebox. En in 1966 komen ze onder contract te staan bij een grote platenmaatschappij, Bovema. En misschien wel even uitleggen, Bovema, dat stond voor Bot en Oort Verkoopmaatschappij. Meneer Bot en Oort waren de twee directeuren, daar kwam dus de naam Bovema van. En die brengen de Cats onder op het platenlabel Imperial. En dit was de eerste single die de Cats op dat Imperial label uitbrachten in 1966. What a crazy life. Een van de leukste hits in het jaar 1956 was van een echtpaar. Dat heette Mickey en Sylvia. En dat was Love is Strange. En in 1965 werd dat ook op de plaat gezet door Sonny en Cher.

When You Walk In The Room was in 1963 al een hit voor Jackie DeShannon. Op 1 september 1964 wordt het gecoverd door de Liverpoolse band Mercy Beat, trouwens vrienden, The Searchers, and When You Walk In The Room. In het eerste uur hadden we ook al eentje van Gary Lewis en de Playboys. Ik zat nog even wat door mijn singeltjes heen te bladeren. Ik denk, ach, deze kan hem ook best wel erachteraan draaien. Dat is ook zo'n leuke van ze. Uit 1965, This Diamond Ring.

voormalig basgitarist en voormalig drummer van The Shadows, ofwel Jet Harris en Tony Meehan. In 1963, Scarlett O'Hara. We gaan in deze aflevering van het Hitmuseum en muziek van voor en door de boomer generatie gaan we afsluiten met een plaatje van de Moody Blues. Nummer dat geschreven werd door bandlid Justin Hayward. Die had voor zijn 19e verjaardag van zijn vriendin witte satijnen lakens gekregen. En dat inspireerde hem later voor het schrijven van het nummer Nights in White Satin. Ik kreeg onlangs ook een verzoekje van laat even dat eindtune eens een keer uitlopen, vrienden. Nou, dat doen we dan bij deze. Vorige week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma voor de boomer generatie. Het Polderpop Radio Hitmuseum. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en geniet van het leven. Tot de volgende keer en ik laat Tjoentje even lekker uitlopen. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald, 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is een gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Elspeet en Harderwijk 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald, 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat in beide richtingen file bij Den Hoever 4 kilometer met 10 tot 20 minuten vertraging. De brug stond daar even open. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 15 minuten.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Het is bewolkt. In het oosten is de dag regenachtig begonnen, maar in de loop van de ochtend klaart het op. Vanmiddag komen er nieuwe buien aan, maar eerst zien we vanuit het zuidwesten periode met zon. De maximumtemperatuur loopt op naar 15 tot 16 graden. Er waait een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant. Wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt twee keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een kapotte auto tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 4 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles vanaf 7 naar een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug 5 kilometer file.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Friesland bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant waar het licht regent. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe, een regengebied trekt over het hele land heen. Voor de regen uit kan het in het oosten en noordoosten 17 graden worden, maar in de regen is het 12 of 13 graden. De wind waait uit zuidelijke richting en is matig tot vrij krachtig. Op woensdag afwisselend stevige buien en zon, daarna wordt het droog met meer zon en hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt twee keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment kun je bijna overal goed doorrijden op de Nederlandse wegen. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 3 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En op de N31 Leeuwarden richting Drachten bij Drachten 4 kilometer. De vertraging is een kwartier.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistaanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: Herinneren u zich deze nog? All right.

0: Sweet Nothing.
1: De Nederlandse band René bestaat uit zangeres Anja Exterkater en René Nodelijk. Met een remake van een oud succes van Brenda Lee. Dat waren de Sweet Nothings. En in de Gouden Oude Club gaan we vandaag terug naar de jaren 70 en de jaren 80. En de jaren 70, dat de jongens soulbroeken droegen. Hè, met zo'n hele smalle taille en van die heel wijd uitlopende pijpen. Onze meisjes die liepen rond op plateauzolen. Ze konden nog amper meer lopen, maar ze vonden het wel heel erg blitz. En in de jaren 80, dat de dames allemaal kleding hadden met schoudervullingen. Dan leken het af en toe wel van die American footballers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club.
2: Hey Henkie, wat ben jij lekker bezig?
3: Dat is goed! Dat is zeer goed!

Neue Deutsche Welle noemden ze deze muziek ook wel. De Spider Murphy Gang. Een skandaal in Sperbecirkus. Snel even bellen naar heren. 32 16 8. Krijg je ze live aan de lijn. Onze Rosie, onze Polderpop Radio secretaresse. Van 1982 gaan we naar 1975. En dat doen we met de Status Quo. Een nummer dat origineel werd geschreven als Get Down. Ja, ze wouden geen problemen krijgen met Gilbert O'Sullivan, want die had al een nummer opgenomen met die titel. Dus besloten de heren van Status Quo besloten het maar te herschrijven als Down Down. Je hoort hem in de Gouden Oude Club, hier op Polderpop Radio en natuurlijk ook op Radio Bergijk.

Hij heette eigenlijk Michael Barrett en hij kwam uit Wales. Hij was 33 jaar in het jaar 1981 en hij speelde ooit in een bandje in de jaren 60 dat heette Shaken Stevens and the Sunsets. En hij dacht, weet je wat, daar ga ik ook gewoon die voornaam van gebruiken. Dus hij noemde zichzelf Shaken Stevens uit 1981. This Old House. Trouwens, met dat bandje Shaken Stevens and the Sunsets heeft hij in de jaren 60 nog ooit mogen spelen in het voorprogramma van de Rolling Stones toen die in Engeland optraden. Ik ga jullie nu meenemen naar het jaar 1972. Het jaar dat ik als 17-jarige besloot om dansles te gaan nemen bij dansschool Gerard Neet in Eindhoven. Ik dacht, dan kan ik de blitz maken bij de meisjes. Alleen ik had één klein ding over het hoofd gezien. In mijn jeugdjaren hebben mijn linkerbeen en mijn rechterbeen ooit een keer een gruwelijke ruzie gehad. En sinds die tijd leven die twee in onmin met elkaar. Of zoals tegenwoordig mooi zeggen, want mijn benen zijn gebroeierd aan elkaar. En mijn linkerbeen doet absoluut niet wat mijn rechterbeen wil en omgekeerd. Dus dat werd helemaal niks, die danslessen. Nee. En er is één plaatje waar we ook altijd op moesten dansen. Er waren trouwens wel meerdere. Dat was onder andere Chicory Tip met Son of My Father. Maar ook dit plaatje, vrienden, wat je nu hoort. Dat zijn Simon en Marijke. I saw you. Daar heb ik dadelijk nog wel wat informatie over. Maar mijn benen raken nou wel in opstand.

Simon en Marijke, oftewel Simon Douwe Postuma en de kunstenares Marijke Koger. Singeltje uit het jaar 1972, I Saw You. Nou, blijft het een mooi nummer dit. En vooral dat laatste stukje, dat vind ik zo mooi, hè. Trouwens, by the way, Simon Douwe Postuma, oftewel Simon, is trouwens de vader van de Nederlandse zanger Douwe Bob. Van 1972 gaan we naar 1977 en dat doen we met de band van Leroy Gomez. Van 1972 gaan we naar 1977 en dat doen we met de band van Leroy Gomez.

Ze zetten de boel op stelten in het jaar 1974. De formatie Mud met een Tiger Feet. Dat is een mooi filmpje nog bij Topop. Hadden ze zelfs schoenen met de tijgerprint hadden ze aan. Zelfs een van mijn collega's bij Polderpop Radio. Ik heb geheimhouding gezworen wie dat is. Die draagt zelfs tanga slips met de tijgerprint, vrienden. We gaan naar Tammy Wynette, vrienden. Oh, dat is een heel mooi plaatje uit het jaar 1975. Stand by your man. Helaas is ze veel te jong overleden. Tammy Wynette leed al een hele tijd aan een zwakke gezondheid. En in 1998 overlijdt ze op 55-jarige leeftijd aan een overdosis aan medicijnen. Maar we blijven haar gedenken. En vooral in dit hele mooie plaatje. Stand by your man.

Harold Melvin en de Blue Notes, die namen ons mee terug naar oktober 1972. If You Don't Know Me By Now, een nummer dat in 1989 ook op de plaat werd gezet door Simply Red en in 2010 door meneer Ben Saunders. Kent u die nog? Ja. We gaan weer naar Nederland, vrienden. We gaan naar de alarmschijf van 17 december 1983. Oh, eerlijk is het, hè? The Right Side One van What Fun.

0: en ook dit is zo'n heerlijk pareltje uit het jaar 1975. Dave met zijn Danse Maintenant. Stouwens een Nederlandse jongen. Is dat, ja? Zijn 21ste jaar in de 1965 is hij naar Frankrijk verkast. En daar begon zijn muzikale carrière. Wouter Otto Levenbach heet hij eigenlijk, ja. En hebt u daar ook zo'n last van af en toe? Dan komt u 's morgens komt u uit uw bed. En dan staat u in de badkamer en dan ga je je eigen even wassen. En dan zit je zo eens in de spiegel te kijken. En dan zie je je ontblote bovenlijf. En dan denk je bij je eigen, dat is niet eerlijk. Hè? Dat is niet eerlijk. Zoveel schoonheid in zo'n lijf. Hè? Dat is eigenlijk niet eerlijk. Nee. Nou, dat had een zekere meneer Fred Fairbrass, die had dat ook. Die staat in de spiegel te kijken en hij trekt zijn shirt uit. En daarbij roept hij van, I'm too sexy for my shirt. 1991, right, said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

gebracht staan met de Stray Cats uit het jaar 1981. En deze komt uit 1982. Het was een meisjesidool, vrienden. Helaas kon ik dat toen niet van mezelf zeggen. Hey, doe maar. Uitgebracht op het

En niet op stil zitten, hè. Loggins en Messina uit 1973. Yo mama don't dance. Ik trouwens ook niet, nee, 1973, nee. We gaan nog een polderpopje doen en dat doen we met de Classics. Een plaatje dat in 1969 al uit werd gebracht als Try It Again. En in 1972 maken ze er een nieuwe tekst op en dan heet het My Lady of Spain. En wordt het hun eerste allergrote hit, de Classics.

Classics met een grote hit uit het jaar 1972, My Lady of Spain. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. Nou, daarna zijn we weer terug hè, met de Gouden Oude Club. Deze keer muziek uit de jaren 70, 80 en een tikkeltje 90. Dan hebben we onder andere polderpopje van de Cashmere. Oh, is ook heel mooi uit België, Soul Sister. Ga nog wat draaien van Earth and Fire. En daar heb ik ook nog een demobandje van dat nummer. Wat? Dat hoort u zo meteen. Kijk, wat hebben we nog meer hier liggen? Oh, de Shorts, als ik er nog aan toe kom tenminste. Een paar van die MAVO-jongetjes die toen dat hitje scoren. Hè? En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met de Shocking Blue. Het schokkenblauw van Mariska Veres en haar inkpot. Tot zometeen!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren. Hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

De band was een beetje een one-hit wonder. Uit Nederland, Kashmir. Bestaande uit de sessiezangeres Jodie Pijper. En de broer van Connie van der Bos. Nou, die heette eigenlijk Jacoba Hollestelle. En haar broer, dat was Peter Hollestelle. Loves what I want. Je moet eens weten hoe ik wil. Nee, dat kan ik je maar beter niet vertellen. Welkom bij nog één uurtje lekkere muzikale nostalgie in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Straks hebben we nog de Three Degrees. Even kijken. Oh, Tiffany ga ik ook nog van draaien. Ken je dat meisje nog uit 1987, dacht ik? En nog heel veel meer leuks. Ik ga nog een plaatje draaien van Earth and Fire. En daar heb ik ergens nog een demo-opname van. Maar die kan ik ze 1, 2, 3 niet vinden. Ik ben aan het snuffelen tussen mijn geluidsbandjes. Want die moet ergens op een bandje staan. Misschien dat ik het nog vind. En dan ga ik het draaien. Lekker. Gewoon lekkere muziek uit de jaren 70 en de jaren 80 in de Gouden Oude Club. Hey.

de eerste grote hit voor Elvin Stardust. Had er twee dingen gepikt uit het verleden. Dat was zijn kleding. Hij pikte figuurlijk dan het leren pak van rock'n'roll zanger Gene Vincent. En daarna ging hij ook nog een beetje van die mystieke gebaartjes doen. Net als wat vroeger Dave Barry deed. Het blijft een heerlijk nummer, vinden, My Cuckoo. En we blijven in 1974 en dat doen we met een vieze oude man. Nee, we hebben het niet over mij, vrienden. Nee, absoluut niet. We hebben het over de Three Degrees. En die braken door met een Dirty Old Man op Philadelphia International. Dat nieuwe soul label van de jaren 70.

old klassieker. Origineel uit 1959 van de Isley Brothers. Daarna door Lulu in 1964. En in 1974 door de Zwervers, oftewel de Tramps, vrienden. En van de Tramps gaan we naar Vlaanderen, 1988. Een duo, vrienden, bestaande uit Paul Michiels en Jan Leijens. En Jan Leijens, dat was ook zijn echte Belgische meisjes- en vrouwen-idool, vrienden. Een song die ze samen schreven, The Way to Your Heart, uit 1988. Oh, dit is mooi, vrienden. Dit is van de band Soul Sister. MUZIEK

Ze begonnen als de Triumphs. Daarna heten ze de Mascots en brengen ze een hele leuke single uit die een hele bescheiden hit wordt in Amerika. Maar een plaatje dat heel veel gedraaid werd door discjockey Eddie O'Jay. En daar zijn ze die discjockey zo dankbaar voor dat ze de bandnaam wijzigen in de O'Jays vanaf het jaar 1963. Dit kwam uit 1972 en dat heette de Backstabbers van de O'Jays. Ik had jullie een demobandje beloofd van Weekend van Earth and Fire. Ik kan bandjes zo snel niet vinden, dus ik schuif dat even door naar volgende week. Dan krijg je de demoversie te horen van Weekend. En dan uiteindelijk ook hoe het verder is geworden. Hoe dat het uiteindelijk werd, vrienden. We gaan naar een meisje van 16 jaar in 1987. Tiffany Darwish heette ze eigenlijk. Ze gebruikte alleen haar voornaam. I Think We're Alone Now. Werd in de 1967 ook al uitgebracht door Tommy James en de Shondells. Dat was de originele. En in 1978 werd het ook nog een keer uitgebracht door een vrouwke die ik altijd kwalificeer als, nou niet bepaald moeders mooiste, Lena Lovitz. Dit is de versie uit 1987 van Tiffany, I Think We're Alone Now. 16 jaar was ze trouwens in 1987.

Ze kwamen uit Zwitserland. Dieter Meijer en Boris Blok als Yellow. Ja, ik ben er aan het praten, jongen. Ze scoorden in 1988 nog een nummer 1 hit met dit nummer, Yellow and the Race. Nu gaan we naar augustus 1982. Met de vijfde single en de tweede top 40 hit, Rosalind. Dit is de Nederlandse band Vitesse.

Dit is van die lekkere meezwijmelmuziek, vrienden. Nazareth en Love Hurts. Was trouwens uitgebracht in 1974. Maar het was een cover, vrienden. Want in 1960 werd Love Hurts voor het eerst uitgebracht door de Everly Brothers. En in 1961 gebruikt Roy Orbison Love Hurts als B-kant van zijn single Running Scared. We gaan weer naar de jaren 80. Status Quo. Oh, die hadden altijd van die heerlijke muziek. Ze brachten een LP uit die heette Just Supposing. En er kwamen een aantal singles vanaf. Zoals dit hele mooie nummer, What You're Proposing.

Jim Gilstrap uit het jaar 1975. Hij was trouwens nog achtergrondzanger bij onder andere Stevie Wonder. Hij heeft nog bij Joe Cocker als achtergrondzanger is hij nog actief geweest. En dit was een van zijn solo hits. Oh, dat vind ik zo'n mooi nummer. Hè? Swing Your Daddy, 1975. En ik had het er net al over, 1975. Dat was ook voor de meisjes was dat het jaar van schoenen met plateauzolen. Nou, mijn vriendinnetje had toen ook schoenen met plateauzolen. En oh, ze was daar stapelgek op. En als we ergens heen gingen, dan moesten die schoenen met plateauzolen moesten aan. Maar dan moest ik er wel continu in de arm houden. Want het was toch een beetje moeilijk om toch daar evenwicht op te houden. Zeker toen er later ook nog laarzen kwamen met plateauzolen. Hè, toch ook een dikke 7, 8 centimeter. Heb ik al voorgesteld als we ergens heen gingen. Dat we dan maar te gaan, dat ik haar dan maar op zijn steekwagentje zou zetten. En, ai, dat was even een dip in onze relatie, vrienden. Ja. We gaan naar de shorts, vrienden. Er staan dan van die, vind ik altijd een beetje van die Mavo-jokkies, weet je wel. Die hebben het dan over een meisje. En dan hebben ze het over die kleine, weet je wel. Ik vind het best wel een aardig plaatje. Maar ik ga de Engelse versie draaien van de shorts. Come on, ça va. En terwijl dit plaatje loopt, kan ik even een plasje gaan doen van een dikke 3 minuutjes, denk ik ongeveer. Ja. Mocht je nog verzoekjes hebben, Nederlandstalige plaatjes, maar liefst geen zwartlappen. Of anderzijds, muziek uit de 70, 80 of 90er jaren, gewoon even mailen naar pollepophenk.

het jaar 1975 hadden we niet alleen disco-muziek, we hadden ook niet alleen soul-muziek, maar we hadden ook funk-muziek. Ah, dit valt ook onder de categorie funk. Uitgebracht op het Philadelphia International Label, dat de eigendom was van Kenneth Gamble en Leon Huff. En Leon Huff die schreef dit nummer van The People's Choice, Do It Any Way You Wanna. Tijd voor de één na laatste, vrienden, in deze aflevering van de Gouden Oude Club. En muziek uit de 70s, 80s en een tikkeltje 90s, vrienden. Het stond al op de LP Abraxas en later in 1973 wordt het op single uitgebracht. Samba Party.

We hadden het licht natuurlijk weer laag gedraaid met de dimmer. De kaarsje erbij. Een lekker borreltje erbij. En dan is dit heerlijke muziek, hè. Samba Party van Satana, de één na laatste. En ik had jullie in het programma Weekend beloofd van Earth and Fire dat ik daar de demo-versie zou gaan draaien. Kon het bandje niet vinden. En ja hoor, het programma is afgelopen en hier zie ik het bandje liggen. Ik had er een paar poesjes bovenop gelegd. Nou, die hou je te goed voor mij in een volgende uitzending, oké? Mocht je nog opmerkingen hebben, eventuele suggesties of gewoon lekkere verzoekjes. pollepophenk@gmail.com. En dan sluiten wij dit programma af met heel mooi Pussycat uit Limburg en Smile. Lekker blijven luisteren naar Polderpop Radio en natuurlijk ook naar Radio Bergijk. En zeker naar de Gouden Oude Club. Tot de volgende keer. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: op radio.
1: Weerbericht.
2: Wolken en zon wisselen aan elkaar af, maar er komen wel steeds meer buien bij en daar kan ook onweer bij zijn. In het westen is het eerst weer droog. De temperaturen variëren van 13 tot 17 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond vallen er her en der nog buien met in het oosten ook kans op onweer. Verder zijn er brede opklaringen. Er waait een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 graden in Groningen tot 7 in het zuidwesten. De zwakke zuidenwind is aan de kust matig. Morgenochtend lost eventuele mist in het noordoosten snel op. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in de zuidwestelijke helft neemt de bewolking toe met ook wat regen aan het eind van de ochtend. 'S Middags is het redelijk zonnig in het noordoosten en is de rest van het land bewolkt met vooral in de zuidwestelijke helft ook af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in Zeeland tot 17 in Groningen en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgenavond is het bewolkt met kans op regen. Ook woensdag regent het nog, daarna krijgen we langzaamaan droger en zonniger weer met flink oplopende temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. De inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen, de meeste vielen ze nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging. 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Leenderheide nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar, kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. Laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen, een kwartier vertraging.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: iClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond vallen er her en der nog buien met in het oosten ook kans op onweer. Verder zijn er brede opklaringen. Er waait een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 graden in Groningen tot 7 in het zuidwesten. De zwakke zuidenwind is aan de kust matig. Morgenochtend lost eventuele mist in het noordoosten snel op. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in de zuidwestelijke helft neemt de bewolking toe met ook wat regen aan het eind van de ochtend. 'S Middags is het redelijk zonnig in het noordoosten en is de rest van het land bewolkt met vooral in de zuidwestelijke helft ook af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in Zeeland tot 17 in Groningen en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgenavond is het bewolkt met kans op regen. Ook woensdag regent het nog, daarna krijgen we langzaamaan droger en zonniger weer met flink oplopende temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad en de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Oude Rijn een kwartier op onthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen Europark 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum door die file op de A2 voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat rond 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Zonnebreugel. 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 11 kilometer file.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Het loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af, nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht-Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij op de A2 Utrecht Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij afrit Everdingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar vanaf knooppunt Oude Rijn duurde 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf afrit Beek 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin... Andy Meister.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Het loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog viel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechte rijstrook is dicht op knooppunt Everdingen vanwege het slechte wegdek daar. 10 minuten vertraging. Aansluitend is de vertraging nog 5 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Mick Harren, tezamen met Bowie Harren. Zouden zij een stelletje zijn? Volgens mij wel. En hier zijn ze met Was Jij Maar Hier.

Mick Harren, tezamen met Bowie Harren en Was Jij Maar Hier bij mij. Dat allemaal op Polderpop Radio. De leukste met het beste van Nederlandse bodem. En natuurlijk ook wat andere plaatjes van buiten Nederland.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij het tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Daar is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja,

0: We horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met